is een holle veetram. Holle veet, holle veet, holle veet, draai naar de stamp. Vol die moeite bij de trek, roep bij de nap. Die sloop aan de top, mijn kant is vriend, is een holle veetram. Holle veet, holle veet, holle veet, draai naar de stamp. Vol die moeite bij de trek, roep bij de nap. Die sloop aan de top, mijn kant is vriend, is een holle veetram.